Maar aan je tak gebomd ik er. Kijk, Dembo. Je raad naar geen reed, Dembo. Dembo zijn zo'n keer gebomd in de lrek. Gewoon een lekker.